0: in the eastern region of Kenya we have wakam, the most wonderful dancers in the country. Just like the Kipsigis, they also celebrate the Amsterdam.
1: In sommige streken van de delta heeft de Europese bion de kamanga, de rababa, vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool de kamanga, de rababa, vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool de kamanga, de rababa, vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool de kamanga, de rababa, vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool de kamanga, de rababa, vervangen. Thank you.